0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij slager.nl met Wijbrand van der Sande.
0: Hier hoor je ze wel.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Schlager.nl. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdome op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
4: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue sauce is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risako.nl voor verkoopadres.

Jenseits der Nacht, Christian Leijs op Schlager.nl. Zomaar een woensdag uit je leven. En het is leuk dat wij deze dag samen met je mogen delen.

Toepasselijker kan ik ze niet draaien. Kom unter meinem Regenschirm, de cappuccino's. Ja, en dat is ook toepasselijk, want het is natuurlijk café- en kuchenzeit hier op slager.nl.

0: Dit is het geluid van Slager.nl.
1: Fris, fresh, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: Deze vraag werd gesteld door Vivian Lind. Träumst du noch oder liebst du schon? Wat ik je kan vertellen voor dit moment is dat we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws, het weer en de ANWB met het verkeer.
1: De headlines uit het nieuws en het weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
3: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal lease pakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
3: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
4: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
6: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
7: Oké, are you ready?
6: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
7: And we are flying!
6: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht.

stond oorspronkelijk, tenminste zij stond oorspronkelijk als gouden oude slager. Barcarole in de nacht, Connie Francis. Maar ik heb toch gekozen voor een andere die ik ook tegenkwam in mijn lijst. En die mij mooier leek. Namelijk Austria 3. Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich en Georg Danza. Die inmiddels helaas al overleden is. Die hoor je straks als gouden oude slager hier. Maar eerst Martin Kovla.

Paldauer, Helene, gedraaid op slager.nl. Ik ga je melden dat ik na 4 uur weer terugkom met slager, volksmuziek en de allergrootste slagerhits. En nu, Anna Borel, tot zo.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Schlager.nl. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Vijlbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Vijlbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op Coolblue.nl.
4: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van €100. Allsecure, de autoverzekeraar.
5: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
6: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
7: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl met Huub de Goeie.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Astrid Brek zeg ik. Welkom terug aan deze kant van 4 uur hier op Slager.nl. Alweer een uurtje vol met slager, volksmuziek en natuurlijk de allergrootste slagerhits.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek. Hier hoor je ze wel.
2: 100.000 maal.
1: Hoor je ze wel?
3: Wij zijn Slager.nl.

klein beetje een probleem met het geluid. Ik weet niet exact wat er aan de hand is. Maar goed, als we erdoor komen nu, dan is het probleem weer opgelost. Ich glaube an die Liebe. Nou, dat is toch een mooi gegeven. Duo Goldstars brengt ons bij Marco Warstetter. Ich bin doch nur ein Mann.

Wellicht kun je zo dadelijk je spullen inpakken en mag je naar huis toe voor je woensdagavond. Nou, dat is toch lekker. Lekker naar het avondeten, lekker naar je bank, lekker naar je hobby, je sportclub of wat dan ook. En dat allemaal in gezelschap van Slager.nl.

0: Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Vreushoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Fresh, Frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: Breng het licht in het donkere deel van het hart. Breng licht in het donkel des herzens, kapfa und kapfa. Zo dadelijk hebben we de hoofdpunten van het nieuws, het weer en het verkeer.
1: De headlines uit het nieuws en het weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
3: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
4: Yeeha!
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
4: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
6: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een

Ibo al langere tijd niet meer onder ons, maar zijn muziek is nog regelmatig te beluisteren. En ja, van tijd tot tijd wordt het ook gewoon opnieuw uitgebracht. De Edelzea.

Het lijkt wel of mijn computer nog een klein beetje hittestress heeft. Ja, er gebeuren allemaal rare dingen. Maar gelukkig mag ik dat dan manual, oftewel met de hand oplossen. We hadden Udo Jürgens, dat is dein taak. En dit is Irene Shea.

altijd gezellig in de uitzending De Sylvanas. Zolang mijn hart. Zo dadelijk na 5 uur gaan we verder hier op slager.nl. Tot zo direct.

nummer 1 van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.

0: altijd goed voorbereid. Hello Fresh, het avondeten voor elkaar.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Lentekriebels bij slager.nl met Huub de Goeie.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Onze liefde heeft een zomer, Jurk Jan. Zo zou je dat op zijn Holland zeggen. We hadden Charlie Brunnen en die maakte er van Onze Liebe trägt ihr Sommerkleid. Welkom terug aan deze kant van 5 uur.
1: Lekker losgaan met de lekkerste schlager en volksmuziek.

En daar verder samen met Josh Phil de Duitsstalige versie van I Swear. En het is daar door hen weer een klein beetje in de originele country-stijl teruggebracht. Het was namelijk John Michael Montgomery die in 1993 een country-hit scoorde. Ja, zo moet ik het zeggen. Met I Swear. Ja, in 1994 werd de hit echt groot gemaakt door de R&B-groep All For One. Goed, door met Hansi Hinterseer.

ook zo'n plaat die al een origineel kende. In 1983, Troekzoedia. In dit geval, hallo Klaus, Troekzoedia van Knickerbocker und Biene. En dit was de versie van de lollies op slager.nl. Troekzoedia, Maite Kelly.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

Een ex-nummer 1 hit uit de Nederlandse top 40 in 1972. Ich hab die Liebe gesehen. Een hele grote hit dus voor Vicky Leandros. Het leuke is dat het origineel een instrumentaaltje is uit Griekenland. En dan klinkt die zo.

0: Theo Dorakis met zijn bouzouki Kings dus zorgde voor de muziek, de compositie. Er werd een Duitse tekst opgezet, in dit geval door Ralf Arnie. En dus werd het een hele grote hit door Vicky Leandros. En we gaan door naar de hoofdpunten van het nieuws, het weer en het verkeer op Slager.nl.
1: De headlines uit het nieuws en het weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten.

0: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
2: Oké, are you ready?
1: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
2: And we are flying!
1: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
0: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
3: Dit is het geluid van Slager.nl.
4: Met Huub de Groei.
3: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
4: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
0: Hier hoor je ze wel.

losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek. Hier hoor je

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Fris, frech, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.
2: Hallo, ik ben Melanie Payer en mijn muziek hören Sie op Radio.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
3: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
4: Met Ralf Veenhuis.
0: www.schlager.nl.

0: lekker losgaan met de lekkerste schlager en volksmuziek.
1: Kees Haak.
2: Hoosmietje, slijker, miet in elastische beinen. Wie der gefährlich in den knieën verder kan.
1: Kees Haak.
2: Die

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
2: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
3: Oké, are you ready?
2: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
3: And we are flying!
2: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
4: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
5: Lentekriebels bij slager.nl met Ralf Veenhuis.
4: Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Mijn naam is Lisa. Ik woon in een SOS Kinderdorf. Hier heb ik een nieuwe mami en neue Geschwister gevonden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
2: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS Kinderdorfpate unter www.sos-kinderdorf.at.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
4: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadres.
5: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
6: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
7: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
8: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
9: Dit is het geluid van Slager.nl.
10: Met Ralf Veenhuis.
9: www.slager.nl.

0: zijn Slager.nl. Waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Slager.nl. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
4: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
5: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
6: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en

0: goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
3: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
4: Lentekriebels bij slager.nl met Ralf Veenhuis.
3: Hier hoor je ze wel.

losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek. Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Moet het groots en meeslepend, of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
2: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
4: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
5: Oké, are you ready?
4: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
5: And we are flying!
4: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
6: Met Ralf Veenhuis.
0: www.schlager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Iedere dag een vol uur met de beste Fox Slager. Disco Fox en Slow Fox.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Heb jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: iedere dag een vol uur met de beste Foxlager, Disco Fox en Slow Fox.
1: Frisch, frech, Fox.

gerust op heelslager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Lekker losgaan met de lekkerste Schlager en volksmuziek.
0: Roland Kars.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigt het te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Slager is cool.
0: De beste slagerhits ter wereld.
1: Van de jaren 80 tot nu. Wij zijn Slager.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Radio.nl.
1: Melodieën die nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
0: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.
2: De Benelux ontdekt het geluid van Slager NL. Waar Slager en volksmuziek thuis horen. Slager
3: NL. Hallo lieve Zuhörer van Radio Slager NL. Die Nummer 1 der Benelux-Länder in Schlager und Volksmusik. Hier spricht der Sunny und Sie hören Ihren Lieblingssender.
4: Geh

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws op Slager.nl. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads. Nu op Slager.nl.
0: Melodieën der nacht. Slager.nl. Hier hoor je ze wel.

0: Das wird immer so sein. Eine Seelenverwandtschaft, die uns immer vereint. Wir sind schlaflos.
1: Dit is het geluid van Schlager.nl.
2: De beste schlagerhits ter wereld. Alleen maar Schlager.
1: Wij zijn Schlager.
2: Iedere avond van 10 tot 11 op Schlager.nl.
1: Luister naar Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Schlager.nl. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads. Nu op Schlager.nl.
0: Melodieën der nacht. Hier hoor je ze wel.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Schlager.nl. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure Schlager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: het geluid van Schlager.nl.
1: Maurice Franken.
2: Wijbrand van der Zanden.
3: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
4: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Slager.nl. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws.